0: zijn voor je kunnen zelf goed uit.
1: Wist het niet.
2: Just ask on the website. No, that's a negative. Nobody answered up, so you're gonna have to.
3: Alright. Yeah, no problem.
1: First of all.